Bravo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team, zegt Tsolis.
2: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
1: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtig zonnige dag. Tropisch warm, 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: ochtend speciaal begonnen bij mij. Ik rijd de moprit af. En in de struiken zie ik plotseling twee kleine oogjes. En ik denk, oké, wat zal dat zijn? Maar toen zag ik plotseling vier kleine oogjes. En daar zaten twee hele kleine, zwart-wit gevlekte poesjes.
1: Oh.
0: Maar echt kleintjes. Oh. Maar ik vind dat heel, heel raar. Want ik zag wel al eens een andere kat in de tuin rondlopen. Maar ja, oké, dat kan gebeuren. Kat van de buren. Maar wat zou dat nu te betekenen hebben? Dat die uit de struiken vlak aan de poort, dat er zo heerlijk, maar echt kleine poesjes.
1: Maar waarom net kittens, denk je?
0: Ja, zeker kittens. Daar is geen discussie over. Geen discussie. Niet dat ze gisteren geboren zijn, maar ook niet dat ze al een jaar oud zijn. Echt kleine, kleine.
1: En maar zwerfkatjes.
0: Maar ja, maar dat die dan, zou dat kunnen dat die in de struiken geboren zijn bij ons?
2: Ja, onder de struiken. Een kat doet dat vaak, hè?
0: Echt waar. Ja,
2: tuurlijk.
0: We hebben nu plotseling katjes extra in de tuin. Waar moet ik dan mee? Is er iemand met een kindje mee?
1: Ja, stel ze voor aan Hockney, hè? Ja, dan heeft hij eigenlijk eens wat vriendjes, want die moet het daar altijd maar doen met die en ouwe hier.
0: Wil jij er eentje aan, Kiel? Ik kan een kartonnen doos meebrengen voor jou.
1: Ik zou heel graag willen.
0: Wat zeg je?
2: Dat zal een duit delen. Die zijn misschien van iemand.
0: Die zijn van iemand. Die zijn bij ons in de tuin geboren.
1: Ja. Oh, ik zou heel graag willen.
0: Echt?
1: Maak eens een foto straks. Of ze knap
0: ja, maar ik weet niet of ze er nog... maar ik weet niet of ze er nog gaan zitten. Ik vond het heel speciaal. En ja, ik moest ook door. En ik dacht ook, ja, wat kan ik doen? In de struiken duiken erachteraan. Ze is helemaal bang. 's ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Ik heb geen flauw idee wat het verhaal is.
1: Ja, maar ga zelfs nog eens kijken. Het eerste wat je moet doen na de ochtendshow, naar huis rijden en kijken in de struik.
3: Dit is Joe, 80s en 90s.
4: Sven en Anke.

0: heel veel berichtjes op jouw schattig poezenverhaal. Je hebt twee kittens ontdekt vanochtend in de tuin. Je zag die kraaloogjes.
1: Yes.
0: En je vroeg of ik ze wou hebben. Maartje stuurt, ik wil er ook wel één hebben.
1: Ja.
0: Trouwens, fijn tip om ze uit de struik te krijgen. Op YouTube kan je zo, moet je gewoon een paar kernwoorden intypen. Kittengeluiden opzetten.
1: Kittengeluiden.
0: En dan kan je ze zo meenemen.
1: Okay.
0: En Chantal stuurt, zeg, was de mama van de katjes wel in de buurt? Monika zegt, moet oppassen, hè, want eigenlijk hebben die nog hun moedermelk nodig. Dus je kan je niet zomaar even uit de struik gaan halen. En Lorenzo stuurt, wij hadden er ook in de tuin, maar we kregen de politie op ons dak.
1: Oh, politie op je dak? Waarom?
0: €1000 per kitten. Die ik niet liet steriliseren / castreren.
1: Maar ook als ze niet je eigen katten zijn, maar gewoon die daar zijn komen... Is dat nu voor flauwekul?
0: Ja, ja, er is heel veel mensen zeggen dat
1: Tamara.
0: Allemaal niet zomaar.
1: Tamara, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat?
2: Ja, dat is fijn. Ik moet dat verhaal een beetje bijtreden. Ik heb zelf een aantal jaar geleden een mamapoes met kittens opgevangen voor een organisatie. En het is eigenlijk inderdaad zo, als je kittens ziet, dat je best inderdaad, zoals dat de luisteraars al aangaven, kijk, is er nog een mamapoes in de buurt? Zo ja, dan kunnen de organisatie checken van, ja, heeft die een chip? Is dit poes van iemand? Zo niet, ja, dan wordt mama, of als het nou er niet meer is, de kittens eigenlijk meegenomen. En dan gaan zij de kittens inderdaad in orde zetten, zodat die een vaccin krijgen, dat die steriel gemaakt worden. En dan zoeken ze inderdaad een goede thuis voor
1: hen. Want is iemand die zegt, het is eigenlijk niet zo slim om dat op de radio te zeggen. Sven, als het in jouw tuin gebeurt, je vindt ze daar, ben jij verantwoordelijk.
2: Ja. Ja,
1: en zo, als je een paar kittens hebt, dan is dat rap €1000 die jij moet ophoesten.
2: Ja, dat staan boetjes tegen.
1: Maar dat is toch niet waar? Deze people zijn gewoon komen bevallen bij mij in de tuin, of wat?
0: En maar die zit hier goed bij Cas. wij gaan dat hier doen, dan komt het allemaal goed met ons kinders.
1: Ja. Ornelis die denkt, ja, het zal wel zijn. Egoestingen.
0: Maar ja, ik heb zo'n een kat gelokt in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90.
1: Ja?
0: Zo'n poes gelokt naar ons. Ja, die is dan 15 jaar mijn poes geweest.
1: Ja.
0: Dat was toen ook niet van €1000 en dreigementen.
1: Kijk, Sander, die heeft ook al meer dan één poes gelokt.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Goldshare Public en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Dit is Joe 80s and 90s.

0: De ochtend van Show.
1: De cijfers van het afgelopen weekend. Op deze dinsdagochtend kunnen we zeggen dat maandag gisteren de warmste 25 mei in 73 jaar was. Oh. En daar staan we bij het laatste nieuws. En daar hebben we van genoten. Je had een lentefeest. Wat een timing, Anke.
2: Het was heerlijk.
1: Ja, zalig.
2: We zitten bakken en braden.
1: Letterlijk.
2: Goed gebarbecued. Ja. Ja, jongen, echt. Wow. Soms zag ik echt dat er kinderen van een stokje gingen gaan.
1: Ja, zo wel.
2: Maar ja, het was heel, heel leuk.
1: Jij bent aan een festival geweest, Sander.
3: Extreme outdoor.
2: Was je ook van zo'n stokje gegaan?
3: Nee, dat is zo aan die plas daar. Hè. Dat is een heel mooi domein aan het strand en zo. En daar was het eigenlijk heel leuk. Het was bij momenten wel te warm zo en dan moest je uit de zon gaan. Maar voor de rest was het eigenlijk s'avonds heel fijn.
1: Ja, dan ben ik naar het koele zuiden getrokken eigenlijk. Hè. Ik was in Barcelona en daar was het heel haalbaar qua temperaturen. Het zat zo mooi rond de 7, 28 graden. Het zeebriesje erbij.
2: Ja.
1: Dat was perfect eigenlijk. Hè. Even ontsnapt naar het buitenland.
2: Ik wou zeggen, de chiquet people die moeten dan ontsnappen naar het buitenland. Sven Ornelis. Maar ook zoals daar is... het koningspaar Philippe en Mathilde, die zijn ons land ook ontvlucht.
1: Okay.
2: Ja, die zijn naar Harvard gegaan, want onze Elisabeth studeert daar af.
1: Die gaat
2: donderdag haar hoedje in de lucht gooien. Dan zit dat avontuur er ook weer op. Die is 24 nu. En nu krijgt ze een sabbatjaar cadeau. Dus ze mag even van mama en papa gewoon doen wat ze wil, vooraleer ze echt zo van die ernstige taken.
1: Wat gaat ze dan doen? Gaat ze ergens vrijwilligerswerk doen? Of
2: ja,
1: zo?
2: Onder andere een zeiltocht over de Atlantische Oceaan.
1: Echt?
2: Niet met dat tv-programma mee.
1: Oh, nee.
2: Maar wel privé. Wow, dat gaat ze doen.
1: Wow, ja, en moet die dan niet extra beveiligd worden?
2: Ja, want ze krijgt een heel team mee. Hè.
1: Och, jeetje.
2: Ja. Maar er staat niet alles in de krant natuurlijk. Maar dat staat wel op de menukaart voor het sabbatjaar van kroonprinses Elisabeth.
1: Dat is ook een mooi jaar voor Club Brugge. Ze hebben gisteren gevierd, hè, uitgebreid. De 20e landstitel. Ze hebben eigenlijk het hele weekend gevierd. Ook nog bij een ongelooflijke doel. Puntenkermis tegen Gent zondag. En gisteren volle bak staan zingen. Blijkbaar was het Baila de Gasolina door Hans van Aken geïnterpreteerd op het podium.
2: Oh,
1: dat moet wat gegeven hebben. Simon Mignolet, die is met pensioen ondertussen. En we vroegen hem, mochten we hem bellen deze ochtend. En hij zei, ja, kan allemaal, perfect, geen enkel probleem. Maar eerst ga ik sowieso, zeker op mijn eerste dag dat ik niet naar Brugge moet, de kinderen naar school brengen.
2: Oh, snap ik.
1: En dat was prioriteit. We kunnen hem zeker bellen, geen enkel probleem. Ja. Maar niet voor de kinderen.
2: Eerst Lex en Vinnie naar school.
1: First things first.

0: half zeven. Een tip voor een helaaselijk gemist leven. Kijk, we hadden een droomhuis gevonden in de Provence.
1: Oké.
0: Om naartoe te gaan, de eerste week van juli. Prachtig zwembad, tuin, weidse uitzichten, vallei. Ik was smoorverliefd geworden. Al drie weken aan een stuk.
1: Ja.
0: Je denkt, maar Bookings, waarom heb je dat dan niet geboekt?
1: Natuurlijk, ja.
0: Weinig reviews.
1: Weinig
0: en ik
1: reviews.
0: Ben zo iemand, ik ben een reviewlezer, een checker. En al vier jaar geen reviews. Wat zou jij dan denken, Sven, als je dat dan ziet online?
1: Dat weet ik niet. Dat, ja.
0: Ik trek je daar geen zak van aan?
1: Ja, maar ik zit...
0: Ja, je doet dat niet zo via de hotels of Barcelona.
1: Lang geleden dat ik zoiets gedaan heb.
0: Ja, wij zijn van de huisjes. Oké, maar ik dacht, dat kan toch niet? Het is een prachtig huis. Ik bleef smoor verliefd, dat bleef ook openstaan. Ik dacht, waarom is dat nog altijd niet weg? Dan zondagavond, Pinksteravond eigenlijk, om 9 uur 's avonds, gebeld naar de eigenaar.
1: Ja, net
0: een Hollander. Nee, een Hollander in de Provence. Dus ik zei, ja, mag ik eens iets vragen? Ik ben al drie weken verliefd op jullie vakantiehuis. Maar... ja, die reviews. Waarom zijn er geen reviews? Ja, hij had een hele simpele oplossing. Hij zei, ja, omdat het platform waar jij op kijkt,
1: ja.
0: Daar wordt hetzelfde geboekt.
1: Okay.
0: En dan gaf hij mij een ander Mikazu, een ander platform. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, daar had hij 9,2 als score, als verhuurder. Alleen maar positieve reviews. En hij zei, nou, ik ben er nou en het is nog altijd heerlijk. En hij zei van, ja, ik heb net nieuwe foto's geüpdate op de website. Dus ik daarna gaan kijken en ik zeg tegen Tom, we moeten het boeken, we moeten het boeken. En Tom zei, ja, maar moeten we van alles voor het lentefeest doen? We zullen het morgen boeken.
1: Ja, ja.
0: En ik zei, ja, wat is Pinksteren? Heel veel mensen gaan nu denken, wij moeten ons huis boeken, want we hebben nog niks voor de zomer. Sander en Daags.
1: Oh nee, maar
0: krijg ik een bericht van die Hollander. Ja. En die stuurt, ja, we hadden gisteren een heel aangenaam contact aan de telefoon. Maar intussen heeft er vanuit België iemand geboekt.
1: Nee,
0: niet één, maar twee weken. Hij zo, ja, sorry, ik vind het heel erg voor jullie, want je klonk heel leuk. Maar het is, ja, het spijt me, maar het is nu verhuurd. Ik kan jullie wel een korting geven de volgende keer dat jullie het willen huren. En ik heb echt direct wenende smileys gestuurd. Is het echt? Kunnen we er niks meer aan veranderen? Hij zo, nee, sorry. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, hij heeft gelijk, hè.
1: Ja.
0: Maar...
1: moraal van het verhaal.
0: Dus nu, we hebben geen prachtige droomvilla waar ik al drie weken verliefd op was. Moraal van het verhaal. Als je iets ziet, boeken. Niet wachten.

0: Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaan.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste

0: Sven en Anke.
1: Het prijsbeest van de dag.
2: Oef, we zijn opgelucht met z'n allen. Als de zeer gewaardeerde, sympathieke Jean-Marie Pfaff ooit naar de serviceflat zou moeten, hij gaat hem kunnen betalen. Hij heeft al spulletjes verkocht. Er was zo'n garageverkoop, kende dat? Zo deur aan deur dat je je oude rommel verkoopt. En Jean-Marie had nog wat pulletjes liggen. En die zei, god, er staan nog handtekeningen op. Misschien krijg ik daar iets voor. Enfin, het verhaal is eigenlijk net iets anders. Het was bij een veilinghuis. Heeft hij zijn oude shirt verkocht.
3: Ik dacht al, zijn die daar een prasgaat wat gaan leuren aan de deur? De kleinkinders op pad gestuurd?
2: Hij wisselde bijvoorbeeld een shirt met de Argentijnse legende Diego Maradona tijdens het WK van 86. Toen België in de halve finale met 2-0 verloor van Argentinië. En Maradona beide doelpunten maakte. Dat was natuurlijk een historische wedstrijd. Dat pulletje is bij het Parijse veilinghuis Mion verkocht voor 400.000 euro. 400.000 euro.
3: Ik koop dat dan toch, hè?
2: Ja, verzamelaar zeg. Ook het shirt van Johan Cruijff was een topstuk. Pfaff ruilde dat truitje met de Nederlandse topvoetballer tijdens zijn interlanddebuut in 76, België-Nederland, in de EK-voorronde. En Cruijff had, die had toen al door, dat is El Simpatico, die had op het truitje geschreven voor de beste en sympathiekste speler bracht 130.000 euro op. Ga maar rekenen, beste vrienden. En zo kan je verder gaan van de Duitse doelman Toni Schumacher, 35.000 euro, officiële wedstrijdbal van het WK-finale van 82 voor 33.000 euro onder de hamer. Twee truitjes van Zinedine Zidane, 19.000 en 13.000 euro. Enfin, dat hij daar toch is buitengelopen bij dat veilinghuis en niet bij de garageverkoop in Bras gaat, dan een goede 650.000 euro. Maar ja, het is aan gekund, ja.
3: Andere mensen moeten dan gewoon op een zaterdag met een lauwe kava en een hele dag op zo'n plein gaan zitten.
2: Ja.
3: Voor 23 euro, hopelijk, ja. Als ze al iets verkocht hebben. Ja,
2: dus het is wel de Jean-Marie Pfaff en die pulletjes, jongen. Diego Maradona en die grote Cruijff en van die belangrijke wedstrijden. Dat is kassa. Twee zijn van harte gegund.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En het komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. Je hoort Ine Pieters van de Lijn.
8: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is. En dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
7: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
9: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
7: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20ste landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
10: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En omdat bij iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
7: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Ja, het nieuws van de dag in alle kranten. Alles is villa geworden. Dus als je een huis zoekt op Immoweb of Immo's Koopman of whatever, dan valt elke Vlaming voor het woord villa.
2: Oké.
1: Okay. Dus, want villa, daar zijn we mee opgevoed. Hè, zo van, amai,
2: die dokter,
1: die woont in een villa. Ja, ja, ja, ik heb als kind altijd in een rijhuis gewoond. En tot op de dag vandaag woon ik in een rijhuis. Maar ja, villa, dat was iets van, die zitten er warmpjes bij, die hebben het leven uitgespeeld. Maar alles is nu villa geworden. Een appartement dat een beetje groter valt, dan anders.
2: Ja,
1: of misschien een simpel appartement is een villa.
2: Villa-appartement wordt dan gebruikt. Ja, dat heb ik ook wel zien staan.
1: Maar een villa, vroeger was een villa letterlijk gewoon een groot huis met daar rond ook nog eens veel tuin of grond.
2: Ja,
1: maar nu is een half open bebouwing
2: een
1: villa.
2: Pastorieachtig stijl uitziet of zo, dan noemen ze dat ook al aan.
1: Zelfs ik kan over mijn huis zeggen: een villa. Wat doe jij? Ja, er zijn geen regels rond, dus iedereen kan een huis, een villa noemen. Ja, en mensen klikken er gretig op. Hè. En mensen gaan het ook nog geloven van... ik heb er een klein netjeshuis, een dikke villa. Hè.
2: Ach, kijk, compleet
1: andere
2: weg dat
1: tijden.
2: Woord dan. Hè, ja. Zeg, chauffeurs van de lijn krijgen een bodycam. En eindelijk zou je durven zeggen, als je die beelden gezien hebt daar... van wat er weer is gebeurd op de kusttram in De Haan...
1: Ja.
2: Met jongeren. Jongen, overal in het nieuws... ik ga het maar niet uitspreken, zeker wat iedereen dan denkt. Maar zijn dat dan ook niet een bepaald soort jongeren? Die komen dan uit Brussel afgezakt naar de kust. Die komen daar amok maken dat het niet normaal meer is. Ik vind dat echt... ik word daar woest van. Afschuwelijk. Die mensen van de lijn, die gaan gewoon een kaartje controleren. Mm-hmm. En je moet gewoon betalen. Ja, natuurlijk gaan die durven misschien zelfs niet meer te controleren. Want die beginnen dan gewoon te slaan. Die beginnen gewoon amok te maken.
1: Ja, heel eerlijk.
2: Ja?
1: Dus ik zou een controleur zijn... Ik zou toch ook...
2: Wat?
1: Ik zou...
2: Wegkijken.
1: Ja,
2: maar dat is die mensen een
1: sorry,
2: vak,
1: maar,
2: hè,
1: ja.
2: Die moeten controleren natuurlijk.
1: Maar,
2: hè.
1: Sorry, maar in zo'n hitte, een hele groep... Wat kun je dan beginnen als één controleur tegen zo'n groep van soms 18 man of zo?
2: Ja, kijk. Weet je wel, ik ga eens iets zeggen waarvoor ik misschien... Dit is misschien mijn laatste dag op de radio daardoor. Maar ik ga toch maar zeggen... Dat zijn toch altijd bepaalde soort jongeren. Bijna altijd. Maar het probleem is, als je zou uitspreken... Stel nu dat ik zou zeggen met mijn stomme kop, wat ik dus niet ga doen. Maar stel ik zo stom zou zijn, het zijn toch vaak allochtone jongeren. Als je dat zou zeggen, maar nu zit jij al te kijken.
1: Ja, ik ben aan het denken van wie wil mijn nieuwe radiopartner zijn vanaf morgenochtend?
2: Ja, sorry.
1: Ik heb een nieuwe collega nodig.
2: Stel dat je dat zou zeggen.
1: Ja.
2: Hè? Stel dat je zou zeggen wat ik dus niet gedaan heb. Ik dek me even in. Weet je, en dan zou ook zomaar kunnen dat er 2-3 jongeren tussen zitten die helemaal geen vreemde roots hebben. En dan heb je helemaal in de gracht gereden natuurlijk. Want je moet zo'n dingen niet zeggen. Het maakt niet uit, het zijn jongeren. Trouwens, als ik sommige van die gasten zag, jongeren waren twintigers.
1: Ja, want dan denk je zo bij een 14, 15-jarige.
2: Ja,
1: ik denk
2: ook
1: dat het vaak twintigers zijn.
2: Maar waarom
1: nog?
2: Maar waarom wordt dat niet benoemd? Waarom wordt dat niet aangepakt? Waarom wordt dat niet veel strenger tegen opgetreden? Ik snap dat eigenlijk niet. Ik word daar echt pissig van. Zal maar eens een keer een van je familieleden zijn die daar in elkaar wordt geslagen.
1: Ja,
2: omdat hij alleen maar een kaartje wil controleren.
1: Sorry, ik zeg aan al die mensen, wegkijken.
2: Ik zeg aan al die mensen aanpakken.
1: Ja, ook,
2: benoem het, doe er iets mee. Politiek wordt wakker. Sorry.
3: Dit is Joe.
0: Joe.
3: 80s en 90s.

0: Straks bij Sven en Anke.
1: Ja, iets leuks, want ik heb ontdekt, ik heb het net verteld aan ons team, ons programma, Sven en Anke, een taalkursus is.
2: Een taalkursus.
1: We hebben daar nog nooit bij stilgestaan, maar wij zijn eigenlijk een beetje de Duolingo van de radio.
2: Ja.
1: De gratis Sintra, in feite. Ik heb met iemand gepraat.
2: Ja, ik vind het wel straf eigenlijk. Ja. Wel grappig.
1: En die zei, een Franstalig iemand, die eigenlijk feilloos Nederlands sprak, perfect. En die zei, ja, ik heb dat geleerd met jullie programma.
2: Oké. Okay. Ja, we zijn wel eens wat.
1: Ja, je gaat denken van, wie, het is echt wel, je kunt er wel mee pochen, dat wij dat willen doen, maar we gaan het toch doen.
0: Hi, we're the Pussycat Dolls. Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls Live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smets.
3: Good times. Great music.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
9: Bij Brico, Brico City.
8: En Brico Planet.
9: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plusleden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op rico.be.

0: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Yes, ons programma is een taalkursus en we wisten het niet.
2: Ja.
1: Ik zal het even kaderen. Vorige week had ik een presentatie, 's avonds, een flexijobje. En daar aanwezig was ook iemand heel bijzonder, zijnde een federaal minister.
2: Ja, het was een presentatie voor een organisatie die met zelfstandigen bezig was. En daar gaat die minister over, blijkbaar.
1: Ja, Eleonore Simonet, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's. En die sprak goed Nederlands, want ik dacht, wauw, hoe perfect tweetalig kunt je zijn.
2: Ja, je zei twee dingen eigenlijk, hè, daarnet. Ze ziet er heel, heel mooi uit.
1: Ze is prachtig.
2: Ze is heel, heel vlot.
1: Ja, ze is heel vlot, ze is prachtig. En ze kon zo heel bevlogen speech, want heel eerlijk, soms val ik in slaap tijdens speeches. Maar zij was echt zo, zij hield de boel wakker. En ik dacht, oh, ik was helemaal mee op haar en drive. Dus ik dacht, maar wat een topper, waarom kennen wij die niet zo goed in Vlaanderen? Dan zegt ze daarna ook nog eens, ik ken niemand die mijn naam zo correct uitspreekt. Mijn onkels noemen mij Anke. En zij zei echt heel prachtig, Anke. Ze zei, Anke, ik ben blij dat ik jou ontmoet, want ik luister naar jullie programma en ik leer Nederlands door jullie programma. En ik denk, wat, dat kan toch niet.
2: Ze zegt tegen Anke, dat zegt ze ook tegen de presentator van Radio 1 die ze hier komt, of tegen de presentator van Radio 2.
1: Ja, geloof het niet, dus hebben ze gewoon opgebeld. Een hele goede morgen, federaal minister Eleonore Simonet.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen iedereen, Ank en Sven. Ja, het was toch een leuke ontmoeting met Ank. En echt waar, je hebt het gezegd, ik leer een beetje Nederlands met jullie. Hè. Bij mijn eedaflegging als minister in 2025 sprak ik al wat Nederlands. Maar ik vond dat het kon verbeteren. En dus die zo. Ik ben een superfan van de muziek uit de jaren 80 en 90. Dus
1: zalig.
3: Het is ook plezant om naar jullie te luisteren.
1: Ja.
2: Maar hoe bent u bij ons terechtgekomen? Want er zijn nogal wat Vlaamse zenders natuurlijk, hè?
3: Ja, iedereen had me gezegd, allez, u moet je Nederlands verbeteren. Jij moet een beetje meer naar de Vlaamse radio en media luisteren. En daar komt mijn woordenvoerder. Hij is een vaste luisteraar van Joe. Hij heeft me gezegd, jij bent een fan van de muziek uit de jaren 80 en 90, terwijl jij 28 bent. Maar ja, het gaat. Hè. Hij heeft me gezegd, check maar Joe. En dus ben ik daar.
2: Oh, ik vind het wel fantastisch, ja. Maar dat u er ook zo voor gaat. Hè, want ik moet heel eerlijk zijn, er zijn ook collega's van u die er eigenlijk nooit voor gaan. Hè. Ik bedoel, die het wel begrijpen, maar echt Nederlands praten, ze durven niet. Hè. Heeft dat met uw leeftijd te maken dat u zich zo durft smijten daarvoor?
3: Geen idee. Ik doe mijn best. Om eerlijk te zijn, ben ik niet zoveel bang. En dus, ik maak foutjes. Maar als federale minister denk ik dat is superbelangrijk om de taal een beetje te praten. En als minister van KMO's ben ik voor veel vergaderingen en bezoeken in Vlaanderen. We hebben supermooie KMO's in Vlaanderen. En dus ik moet de ondernemers begrijpen en goede beslissingen nemen. Voor hen.
1: Ze klinkt toch goed, hè?
2: Ja,
1: klinkt
2: goed,
1: zeg maar, want van wie leer je dan de meeste dingetjes eigenlijk? Van Sven of van Anke, minister Simonet?
3: Natuurlijk Anke.
1: Ah, ja.
3: Met de dagelijkse tip. Maar moet ik zeggen dat terwijl hij een supporter van Club Brugge is, ik kom uit Anderlecht, dus ik ben een supporter van RSCA. Maar toch, ik ben blij wanneer ik hoor over voetbal op de media. En dus, ja, ik ben een RSCA-supporter, maar ik moet zeggen, Sven, proficiat. Ja.
1: Maar dat is nog dubbel respect als Anderlecht-supporter dit programma moeten eigenlijk verdragen.
2: Maar als Anderlecht-supporter, ja. Uit welke regio bent u zelf afkomstig?
3: Brussel
2: zelf, ja, inderdaad.
3: Brussel, ik kom uit Anderlecht en nu ben ik in Sint-Lambrechts-Woluwe en ook gemeenteraadslid, ook actief in de lokale politiek.
2: Maar en hebt u dan ook in de opleiding, in lagere, middelbare school, Nederlands gekregen of exclusief Franstalig?
3: Niet zoveel, exclusief in Frans. Ik denk 2 uren per week, maar ik had een super fijne buurman, hoe zeg je dat?
2: Ja.
3: Hij was toch daarom met mijn broer en mijn en ik om Nederlands te praten. Dus dankjewel, meneer Philippe.
1: Oh, maar zo leuk. En er komen heel veel leuke berichtjes binnen van heel veel luisteraars die zeggen dat je het fantastisch doet.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja.
3: Super bedankt, dat is echt normaal. En ik blijf verbeteren, leren en ook met jullie.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Heel veel succes met onze KMO's. Die kunnen alle steun goed gebruiken, denk ik, in deze tijden.
1: Ja,
2: en het is fijn.
1: Volgende komend uur gaan we de voltooid deelwoorden nog eens aanpakken. Komt eraan.
2: Succes met alles wat u doet. En dankjewel dat u aan de lijn
1: komt. Dankjewel.
2: Dankjewel, mevrouw de minister. Bye bye. Daar.

0: daar gaan we weer. Het is een paar dagen geleden, want we waren een paar dagen niet. Maar nu trouwens geen enkele brugdag meer, geen enkele vakantiedag meer voor de zomer. En ik ook niet meer dit jaar, by the way. Ik wil dus niet verpesten, maar het is wel zo. Zeg, cijfer van de dag. Iemand heeft het ooit gehad. 46 heeft hij er ooit gehad.
1: Procent.
0: Heeft er 46 van gehad. En daarmee is hij de absolute wereldrecord houden met die 46. Niemand had er ooit 46. Niemand. En, maar hij was daar zelf niet echt vreed content mee, moet ik zeggen. Hij had er 46 van.
1: Ja, maar wacht.
0: Ja, 46.
1: Procent niet. Nee,
0: 46
1: stuks.
0: 46, ja, hij had er 46 van.
1: En waar in de wereld woont die mens?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Maar was daarmee de recordhouder?
1: Is het iets lichamelijks?
0: 46, ja.
1: 46 tenen of zo. Hè? Kan toch? Zo. Dat is allemaal ergens. Ik wil wel eens opzoeken.
0: 46
1: hoeveel tenen zouden... Er moet toch iemand met 20 tenen zijn?
0: Dat
1: moeten ze eens opzoeken. Wat is niet met tenen?
0: Siegfried Bracke, die had er 11.
1: Dat weet ik, ja. Er gaat sowieso iets speciaals mee zijn met tenen.
0: Elke keer als ik Siegfried Bracke zie, dan denk ik... De man met de 11 tenen. Kan
1: hij zit daar links of rechts in het voetje?
0: Hij had dat nooit moeten vertellen. Hij had dat geheim moeten houden. Hij heeft altijd voet in de aarde.
1: Moeten die schoenen aangepast worden? Ja,
0: maar goed. Het is iets anders.
1: Niks lichamelijks.
0: Ja.
1: Ja, wat ja.
0: Ja,
1: kinderen niet, want zal iemand
0: eigenlijk
1: zijn die meer kinderen gemaakt heeft.
0: Nee,
1: hè, dan
0: is,
1: zijn ze...
0: nee, dat is het niet. Het is iets anders. 46.
1: Maar iets ligt je toch?
0: Ja, wel lichamelijk.
1: Is iets wat je lichaam voortproduceert?
0: Jawel, eigenlijk wel. Ja. Alleen voortproduceert, ja. Dat je het dan hebt, hè.
1: Een lintworm van 46 centimeter.
0: Ah, heerlijk.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ja, ook met goede raad voor Anke. 46 heeft er iemand ooit gehad. 46.
2: Chromosomen.
1: Chromosomen.
2: Zuster Harry. Nierstenen.
1: Nee.
2: Maar 46 van schoenen, maar dat is toch courant, nee?
1: Er zijn er nu meer, hebben die in de 50 gaan.
2: Natuurlijk, daarom, daarom, daarom.
1: Nee, één iemand heeft er 46
2: gehad. Penislengte, komt hier meermaals binnen.
1: Nee, dat is toch, maar dat moet vervelend zijn, zeg.
2: Goh, krijg je dat weggestopt.
1: Als een brandweerslang oprollen, zeg. Ja. Je laat het uit.
2: Sophie stuurt vingernagels.
1: Vingernagels?
2: Als 46 centimeter, dat kan toch
1: ook. Ah, nee. Ja. Ah.
2: Fedra denkt 46 aanbijen.
1: Maar fase.
2: Sophia stuurt, mijn 10-jarige zoon oppert 46 wasknijpers op het gezicht. Au.
1: Waarom zou iemand dat in godsnaam doen?
2: Ja, omdat je van die gekkerts in de wereld hebt. En niks duurt nog tanden.
1: Tanden, dat
2: maar ja, hoeveel, ik kan dat niet onthouden hoeveel tanden een mens heeft.
1: Ik zou mijn blote hoofd 32 zijn.
2: 32,
1: is
2: ja.
1: 32 zoiets?
2: 32, ja, jij ene minder
1: ik nu ene minder, maar dat wordt opgelost eind van het jaar. Nee, en het staat er wel tussen alles wat is binnen.
2: Tanden?
1: Nee. Het is niks wat je hebt opgesomd.
2: Nee?
1: Nee.
2: Wacht, ik ga nog eens refreshen. Een snor van 46 centimeter.
1: Nee.
2: Jobs?
1: Nee.
2: Nee. Maar allee, ik heb alles gezegd.
1: Ooit iemand. Ja, exact, dat is het. Ooit heeft iemand 46 graden koorts gehad. Maar je moet je inbeelden, 46 graden koorts. Uiteraard word je er niet vrolijk van. Dan ben je doodziek. Of ga je misschien zelfs sterven, dat weet ik niet. We gaan bellen met huisarts en professor Dirk de Vroei zo meteen. Want ik ben daar compleet met een kluts over kwijt. Over dat koortsmeter gegeven.
2: Hoezo?
1: Omdat ik altijd heb gehoord 37. Dat is de 37, ja. Dat is normaal. Als ik mijn koorts nu meet, dan zit ik aan 35. Ik ben echt een vrij cool type. En als ik zo echt denk, oh man, ik ben koortsig en ik meet hem dan, dan zit ik aan 36,2 of zo. En dan kan ik daar niet eens over klagen, want zegt iedereen, ja. Dat is geen koorts, hoor. Nee, dat is 36,2, dat is geen koorts.
2: Ja, ja.
1: Dus ik vraag me af of ik zo een of andere rare amfibie ben.
2: Ja, ja. Hij wilt eigenlijk terug een hete bink worden, daarom bellen we dus naar die huisdokter.
1: Okay. Maar ja, maar ik ga niet de enige zijn die constant zo'n lage temperatuur is. Daar ben ik echt van overtuigd.
3: Vanavond bij VTM testen Dina en Andy de impact van knuffelen op stress in zijn zeggen dat. En bij VTM 2 snel naar de bel in te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
10: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
11: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
10: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger die komt.
10: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?

0: En voor mijn pensioen...
1: Tweede of derde pijler, juffrouw?
0: Wat lief?
1: En hebt u een VAPZ?
0: Wat?
1: Wat is een VAPZ, juffrouw?
0: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: van de dag.
1: Dirk de Vrooij, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, minder hits gescoord dan Dr. Alban, maar toch ook fijn om u aan de lijn te krijgen deze ochtend. Het cijfer van de dag, 46 graden lichaamstemperatuur, heeft iemand ooit gemeten? Die was er vermoedelijk niet goed aan toe, hè?
2: Wel, normaal gezien sterf je dan. Je zou denken dat dit een broodje aapverhaal weer al is, maar het is wel degelijk gedocumenteerd in het ziekenhuis waar dat hij geweest is. Nu, dat was niet door koorts dat hij zo'n hoge temperatuur gehad heeft, maar echt door een hitteberoerte, hè, waarbij dat hij te lang in de warmte gezeten heeft en zijn lichaam eigenlijk niet meer in staat was om te gaan afkoelen. Hè. Dus die man zweette eigenlijk niet meer, die verloor geen warmte meer. Ja, normaal sterf je dan, hè, want je lichaam zit vol met eiwitten. En ja, als je die aan die temperatuur verwarmt, ja, dan krijg je eigenlijk een omelet. Hè. Dan gaat alles samenklonteren en dan gaan je nieren en je hersenen niet meer kunnen werken. Dus normaal sterf je dan. Ja, ja.
3: Goh, maar we hebben altijd geleerd toch in de lagere school, de normale lichaamstemperatuur is 37 graden. Sven Ornelis komt daar niet meer aan.
1: Komt daar echt tot
3: maar is dat veranderd of is Sven een beetje...
1: Een coole kikker.
3: Ik bedoel, koudbloedig, iemand valt er niks meer aan te doen.
2: Wel, het hangt er vanaf natuurlijk waar dat je het meet, hè, die lichaamstemperatuur. Als je die, hè, normaal die 37 graden, is de bedoeling dat je die in de poep meet, in de anus. Als je die in het oor... Als je die in het oor meet, ja, dan moet je er een halve graad bij gaan rekenen. Onder de oksel moet je er zelfs een hele graad gaan bij rekenen.
1: Ja, dus
2: ik zou voorstellen dat je...
3: Ja.
2: Wat liefst?
3: Ik vind dat heel interessant wat u dat nu zegt, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, dat je er een graad moet bij doen. Want heel vaak, de poep is zoals klein kindjes, maar de mensen doen dat toch allemaal onder de oksel, nee?
2: Wel, mensen doen het onder de oksel of tegenwoordig doe je het eigenlijk op het voorhoofd
3: met zo'n
2: machientje. Maar als je dan bijvoorbeeld zweet, dan gaat dat daar veel koeler zijn dan je lichaamskerntemperatuur eigenlijk is. Dus dan kan je effectief op 35 graden uitkomen. Hè.
1: Ja. Maar vanaf wanneer is er echt sprake van koorts dat je zegt, oké, hier is iets aan de hand met dit lichaam?
2: Wel, 38 graden gemeten in de poep, dan mag je zeggen dat er koorts is. Lager, tussen 37,5 en 38 spreken we over verhoging. Maar pas vanaf 38 graden mag je echt zeggen dat er koorts is.
3: Oké, zeg, en bij kinderen is dat natuurlijk nog anders, hè? Want heel veel jonge ouders die voor de eerste keer zo een baby krijgen met koorts, hoe zit dat daar ook alweer? Tot waar mag het daar gaan? Want het is toch anders, hè?
2: Ja, nee, God, het is ook 38 graden. Die maken natuurlijk veel sneller koorts. Daar ga je natuurlijk ook zeker bezorgd zijn als een kind jonger is dan 6 maanden dat koorts maakt. Moet je zeker mee naar de dokter. Dat is echt een hoogdringendheid. Anders kinderen, ja, die maken veel meer koorts. Oudere mensen maken veel minder koorts. Omdat die hun lichaam veel minder reageert op infecties, op inflammaties. Normaal kinderen mogen koorts maken. Wanneer dat je ongerust moet zijn, dat is als je kind ooit koortsstuipen gehad heeft. Ja, dan kan het zijn dat die nog wel eens gaan terugkomen, die koortsstuipen. Ja.
1: Ja, dat moet je niet voor hebben, ja, inderdaad. Afsluitend ook, ik wil toch graag, ons auto's vandaag weer een prachtige dag, een hele, hele zomerse dag. Over verhitting, dat moeten we niet hebben, hè, want dan worden onze eiwitten omelet. En dat wil je niet voor hebben. Nee, dat is toch iets om
2: aan te
1: maken, hè?
2: Ja, dus zoek een koele plek op. Doe geen inspanningen in de warmte. Drink voldoende. Dat zijn toch echt... drink water op kamertemperatuur is de boodschap. Zijn toch de basisregels om hitteproblemen te voorkomen.
1: Wij danken u, Dirk de Vrooij. Dank u wel voor de uitleg en een fijne dag nog.
3: Dank je wel.
2: Hoor jullie ook.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
1: Oma, dit is het lekkerste ooit.
0: Dat is toch echt wel?
2: Wow.
0: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
1: Wauw!
0: Van Bibra.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ritter vraagt er al langer om.
5: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Hè. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
4: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken. Bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna €22 miljoen, of bijna €2 miljoen per maand, om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan €20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
6: Means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year and I'm very happy about that.
4: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser. Zon 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Och ja, kijk, we hebben het allemaal gezien in het nieuws. We lezen het in de krant. Het is echt waar, onwaarschijnlijk. Mensen die hun werk gewoon aan het doen zijn. Ik bedoel, het is een zomerse dag. Je denkt, geniet dan toch allemaal. Iedereen is welkom van het hele land om aan de kust te komen genieten. Doen we ook massaal. Ja, dan zijn er zowel van die piepo's, jongeren, tussen aanhalingstekens, die dan denken, ja, wij gaan niet betalen op die kuststram. Dat doen we niet. Dus die worden gecontroleerd. 7 mensen en 5 medewerkers van de lijn, 2 politieagenten, naar het ziekenhuis gebracht na zware agressie op een kuststram. Ze wilden gewoon die 4 jongeren zonder geldig vervoersbewijs tegenhouden. De situatie liep uit de hand. En de beelden staan overal. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. Goedemorgen. Afschuwelijk, hè?
1: Goedemorgen. Afschuwelijk. Ja, vreselijke beelden. Dat is hallucinant en totaal onaanvaardbaar. En dan hoor je soms, ja, maar het was warm weer. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn, ja, krapuleuze criminele feiten. En ik hoop dat daar snel tegen wordt opgetreden, ook door het gerecht.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook, ja, u zit in de politiek, hè? We lezen nu in de krant, chauffeurs van de lijn krijgen een bodycam. Is dat, ja, dat zal waarschijnlijk al in de pijplijn gezeten hebben, maar is dat een van die noodzakelijke maatregelen die nu echt moeten komen?
1: Ja, we zijn er al een tijdje mee bezig, omdat natuurlijk je wil dat je medewerkers van de lijn, de chauffeurs, de controleurs, op een veilige manier hun job kunnen doen. En dat helpt dan wel, of kan helpen. Want als je op de gevaarlijke momenten, als er zo'n agressie begint plaats te vinden, ja, een bodycam kan opzetten, dan weten die, die krapullen, als ik het zo mag omschrijven, ook wel dat ze gefilmd worden, dat alles on tape gaat, dat er bewijsmateriaal wordt verzameld tegen hen. Dus dat, denk ik, gaat ook wel afschrikken. Dat zien we ook, dat de politie gebruikt het al heel vaak bij manifestaties bijvoorbeeld. En dus ik wil dat in goed overleg met de sociale partners en met het personeel mogelijk maken en uitrollen, ook voor onze chauffeurs en voor de controleurs op de lijn.
0: Ja, maar 1 verdachte kon worden opgepakt, een 18-jarige uit Ninove. Kijk, ik heb op een heel voorzichtige manier deze ochtend proberen te zeggen, zonder mijzelf in de penarie te steken en vast te rijden. Het zijn toch vaak een bepaald soort jongeren. Ik zei dat ook al tegen u in het voorgesprek, maar wat de achtergrond is, of het allochtone jongeren of niet zijn, daar heeft u nog geen duidelijkheid over op dit moment, zei u, hè?
1: Nee, en ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen, zolang dat je niet weet wie die jongeren zijn. Nu, het kan overal opduiken. Je ziet soms ook amokmakers in voetbalhooligans. En
0: absoluut.
1: Dat zijn dan andere types. Maar ja, ik heb er ook geen probleem mee om te zeggen dat er een probleem is met een stukje van die jeugd. Moest het hier opnieuw zijn.
0: Absoluut.
1: En dan moet dat ook benoemd kunnen worden. Hè. Dus absoluut.
0: Maar met de grote meerderheid niet, gelukkig. Ja, maar ze komen dan ook wel. Je hebt wel het gevoel dat bepaalde jongeren uit het Brusselse, Ninove, dat soort kanten, dat die zelfs bijna naar de kust komen om daar hun frustraties te uiten. Hè. Om daar amok te maken. Dat gevoel leeft toch, hè? En dat maakt het heel onveilig voor andere mensen.
1: Ja, of bijvoorbeeld ook uit Noord-Frankrijk, hè, dat zien we ook. Dat moet je maar vragen aan de kustburgemeesters die daarmee geconfronteerd worden, vooral in hete zomerweken. En die komen dan afgezakt. En nogmaals, een heel deel van de strandgangers gedraagt zich heel keurig. Maar er is wel een deel dat komt en van weinig respect en opvoeding getuigt, laten we het zo noemen. En dit gaat verder dan gewoon wat jeugdige kattenkwaad. Dit zijn gewoon criminele feiten die, ja, die ten eerste ten stelligste moeten veroordeeld worden, maar ik hoop ook dat het gerecht hier wel eens een voorbeeld gaat stellen. Men heeft er nu eentje kunnen oppakken, er worden er 3 nog actief opgespoord. Ja, ik hoop dat men hier wel echt strenge straffen aan gaat geven. Een aantal dingen kunnen wij doen, de kustburgemeesters kunnen een verbod om het openbaar vervoer te gebruiken uitroepen. Daarvoor moet natuurlijk eerst geïdentificeerd worden. En die bodycams die helpen wel, we vragen daar al langer naar, als dat federale kader er is, dan kan ik die ook uitrollen voor chauffeurs en controleurs. En dan kan je tenminste ook bewijzen verzamelen aan de charge van onze mensen en kan het hopelijk sneller tot veroordelingen komen van dergelijke krachten.
0: Je hebt tot 3 tot 4 keer herhaald, ik hoop dat het gerecht leeft daar een frustratie. Want bij sommige mensen die werken bij de lijn bijvoorbeeld, leeft die frustratie wel degelijk. U bent politicus, u kan zorgen dat er gevangenissen zijn, u kan zorgen dat er een bepaalde wetgeving is. Schiet het gerecht daar tekort? Zijn ze niet streng genoeg? Zegt u dat nu?
1: Dat is nog altijd geen Vlaamse bevoegdheid. Misschien komt dat ooit, wie weet, heel graag. Maar dat zit federaal. Ik weet dat ze daar ook wel enorm hun best aan het doen zijn bij justitie en ook Binnenlandse Zaken, politie, om een lik op stuk beleid te geven. Het heeft natuurlijk te maken hier met bewijsvoering en je moet ze kunnen oppakken. En dan hopelijk wordt er nu ook wel eens echt een voorbeeld van gemaakt. Hè. Dus als men die heeft, dat men al dan niet, zijn het minderjarigen, zijn het meerderjarigen, dat is ook nog niet bekend. Maar dat men toch wel echt een signaal geeft vanuit de samenleving, dit kan niet. En we gaan die, ja, die mannen, ik denk dat we wel mogen zeggen dat het jongens zijn.
0: Ik hoop het, dat we mogen zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Want het zijn altijd jongeren tussen... Jongeren tussen aanhalingstekens, hè? Dat doen wij ook allemaal van de pers. Hè? Altijd jongeren, ook al zijn ze ver in de 20 of zijn ze heel jong. Enfin, goed, uw standpunt is duidelijk.
1: Het heeft te maken met respect, met opvoeding. En als zo'n feiten gebeuren, ja, dat is zo'n onaanvaardbare agressie tegenover ons personeel van de lijn, die toch ook maar gewoon elke dag een job proberen te doen. De chauffeurs, de controleurs. En dan moet daar echt een dik op stuk beleid op komen. En we doen ons uiterste best. Dus alle trams en bussen, die worden meer en meer ook uitgerust met afgesloten bestuurscabines, met ook camera's om feiten te kunnen vaststellen. Maar zo'n bodycams kunnen ook wel helpen om de veiligheid te vergroten voor ons eigen personeelsleden. Dus ik hoop dat we er heel snel mee kunnen beginnen met die uitrol daarvan.
0: Dat mogen we met z'n allen hopen. En heel veel sterkte aan die mensen die voor ons rondrijden in het openbaar vervoer en die voor ons transport zorgen en dat allemaal moeten meemaken. Afschuwelijk. Annick de Ritter,
1: absoluut.
0: Fijne ochtend gewenst. Dag.
1: Ja, dankjewel.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, die zijn snel.
2: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 90s Top 500.
1: Die komt terug, de 90s Top 500. Vanaf maandag, komende maandag, tot vrijdag 5 juni. En stemmen kan je nog altijd doen tot zondagavond 6 uur. Dan is het gedaan. En wij gaan zometeen stemadvies geven. We doen dat elke dag in een andere categorie. Coming up, onze favoriete slow. Dus dat wil je wel weten. Op welk liedje heeft Sven zitten tegelpakken in de 90s? De Guilty Pleasure gaan we onthullen. En een verrassingsket dat je denkt, huh? Hoort dat bij die twee? Maar vandaag beginnen we met stemadvies in de categorie Best Dance. Ja!
0: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
2: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
2: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
7: Euroshop.
6: Wedden dat we het hebben?

0: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Dit is Joe.
4: Joe 80s and 90s.

0: Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
6: Een goeiemorgen. In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen. Dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
7: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vast. Slecht, hè? Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
6: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken. Bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Hanschutter vanuit de VS.
8: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
6: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Het weer met Frank.
1: Ja, net zoals heel veel mensen hadden wij gisteren feest. Een lentefeest. Enfin, zo gezegd, het bleek een hoog zomerfeest te zijn. Maar ja, het was van aan de kust tot in Limburg zalig. In Limburg zelfs vlotjes over de 30 graden geraakt. Vandaag ook in de rest van het land, Frank.
2: Dat klopt, ja, inderdaad. Dus het zal quasi in heel het land gaan we tropische temperaturen bereiken. Dat wil dan ook zeggen, ook in Ukkel. Dus waarschijnlijk is het dan de eerste tropisch warme dag van het jaar. Dus echt warm weer, 31, 32 graden. Dat zijn de maxima voor het binnenland. Aan de kust gaan ze ook richting 28 graden. En daarna gaat er wel een zeebriesje opduiken. Wordt het daar allemaal wat frisser. En de zon is van de partij, het wordt zo'n overgrote dag. Dus ja, echt wel een topdag vandaag.
3: Dat blijft zo s'avonds ook lekker lang duren. Dat is vervelend door de week. Als je in bed moet inkrijpen.
2: Dat is waar.
3: Alleen maar goed nieuws, hè. Ja, heerlijk.
2: Ja, inderdaad.
3: Morgen, Frank, een temperatuur een graadje minder.
2: Ja, toch iets minder. Hè. Dus dan halen we die tropische grenzen niet. We zitten ergens rond 26, 27 graden dan vanaf het noordoosten. Ja, een fractie minder warme lucht die eventjes binnenkomt. Eventueel geeft dat ook wat meer bewolking in de ochtend. Met hier en daar dus ook al wat gaten in dat wolkendek. En uiteindelijk gaan die meestal verdwijnen. En dan krijgen we alweer veelal toch meestal zonnig weer wat morgen betreft. Nu donderdag zal ja, ook zonnig starten. Maar dan geven ze enkele weercomputers toch aan dat in de loop van de namiddag de bewolking wat kan gaan toenemen. Al is dat niet zo dat het helemaal betrokken gaat geraken. Ook dan is het aangenaam warm. Hè? 26, 27 graden. Qua maximum temperatuur aan de kust is dat dan een graad of 24. En vrijdag komt dan weer wat warmer lucht onze richting uit vanaf het zuiden. Dus mogelijk dat het zelfs dan tropisch warm wordt. Opnieuw met 30, 31 graden. Heel misschien aan het eind van de dag dat de atmosfeer wat onstabieler geraakt. Hè? Dus een heel plaatselijke regen- of onweersbui is dan wel mogelijk. Maar dat is pas aan het eind van de dag natuurlijk.
3: En dan, Frank?
2: Ja, dan begint het toch stilkens aan wat te veranderen. Op zaterdag bijvoorbeeld zitten we nog wel in die warme lucht. 6, 27 graden, lukt wel. Maar we gaan zien dat er redelijk wat stapwolken tot ontwikkeling gaan komen. En die kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Dus heel plaatselijk gaat dat zijn. Dus de atmosfeer is daar toch wel onstabiel voor, genoeg voor. En zondag, ja, dan is het toch allemaal weer een stukje minder hoor. 1, 22 graden dan nog maar. En je merkt dat in de loop van de ochtend gaan we zien dat er toch buien ontstaan. En die buien gaan zich dan van west naar oost over het land trekken. Gaan die trekken tenminste. En dan is het allemaal wat minder. Hè. Dus dat wel geloof van tweets.
1: Er is een dubieus spreekwoord dat zegt, je krijgt wat je verdient. Wie is er jarig op zondag 7 juni?
3: Oh, dat is nog een week verder, Janke.
2: Dat is nog... dat kan nog veel veranderen.
3: Domme mop is dat nu, zeg. Als je niet eens kunt rekenen.
1: Is het al?
3: Is een spreekwoord dat zegt...
1: Ik dacht dat het al 7 juni was.
3: Ja. Het is ook
2: oh my god.
3: Een spreekwoord dat zegt...
1: Oh my god.
3: Ja,
1: ik dacht dat we al een week verder zaten.
3: Ja.
1: Oké. Ik neem het terug, want dadelijk...
3: Mijn kids kunnen geen sneeuw verwachten.
1: Ik neem het terug, want dadelijk krijg ik regen op 16 juni. Laat maar.
3: Nee, Frank, maar even nu nog, is dat dan ook het begin wat we zondag dan krijgen van minder weer de week na 10?
2: Ja, wisselvallig weer inderdaad, dat wel. Hè. Dus met elke dag toch kans op buien of regen. Het enige wat ik merk is dat die temperatuur niet onder de 20 graden gaat.
3: Hè.
2: Dus al wel is het nog wel qua temperatuur, ça va, denk ik.
3: Okay.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
5: bij Brico Brico City...
4: en Brico Planet...
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Straks bij Sven en Anke.
1: Gast van die Limburgse mannen, hè. Die kinderen first hebben. Die een geweldige carrière hebben, maar toch kinderen first. Zo'n goede kerel. Daar hou ik van. Dat is mijn soort man.
2: En dan mogen ze zelfs nog bij Club Brugge keeper zijn geweest. Dat kun je daar dan weer over zetten, eigenlijk. Ja. Alleen maar omdat ze zeggen, ik wil wel een interview met jullie doen, maar na 9 uur, want eerst de kinderen naar school brengen.
1: Goed dat je Club Brugge er nog bij vermeldt, want anders zouden de mensen denken dat we naar Tom François zouden bellen.
2: Ja,
1: mijn echtgenoot.
3: Hi, we're the Pussycat Dolls.
0: Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smets.
4: Good times. Great music.

0: en Anke.
1: Aan de lijn Club Brugge doelman Simon Mignolet. Goedemorgen Simon.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik noem u nog altijd zo.
3: Ex voor
1: hè.
3: Eigenlijk.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja, maar het is nog maar vers en anders vind ik dat zo hard klinken. Ja. Maar eerste vraag. Zijn de twee zonen Lex en Vin op school gedropt?
2: Jawel. Ze waren er op tijd.
1: Ah, oké. Want ja, Hans van Aken doet dat altijd of vaak. Deed jij dat ook altijd? Had je zoiets van, ja, pensioen of niet, of whatever, ik blijf dat doen? Of is dat toch nieuw?
2: In de toekomst weet ik niet of dat elke dag mogelijk zal zijn. Maar tot nu toe was het altijd een beetje de routine. Voordat we naar de training gingen, konden we de kids afdroppen aan school.
1: Ja. Ja,
3: want je woont nu ook aan de kust, hè, op dit moment?
2: Ja, in Knokke, klopt.
1: Maar staat de verhuiswagen al voor de deur? Ben je bijna terug in Limburg?
2: Nu nog niet, maar ja, in de nabije toekomst is het wel zo dat we terugkeren naar Sint-Truiden.
3: Ah, is dat zo? Ah, oké, right.
1: To the roots.
3: Ja. Want we hebben een paar keer gezegd pensioen, maar het is ook niet helemaal waar. Hè. Je stopt als actieve voetballer, als keeper, maar je gaat bij de KBVB aan de slag.
2: Dat klopt, ja. Dus het is eigenlijk een beetje een carrière switch, als je het zo mag noemen. Hè. Dus de actieve carrière stopt, maar dan gaan we vanaf 1 september in Tubize werken.
3: Wat ga je dat doen?
2: Maar ik word eigenlijk de sportieve assistent van Vincent Manhart. Dus al hetgeen wat qua tactisch, technisch voor de jonge duivels, de rode duivels als de Flames aangaat, ga ik hem bijstaan.
3: Oh, wow.
2: En dan ook een beetje het beleidsplan en de visie van het Belgische voetbal naar de toekomst toe organiseren.
3: Oh, wow,
2: en ik denk dat ik dan ook wat opleiding zal krijgen op het gebied van finance, legal, corporate, dat soort dingen allemaal. Dus het wordt wel een hele uitdaging.
3: Hey, maar dat is wel straf, hè? Dat is toch eigenlijk pataat meteen van de actieve carrière, toch al meteen een belangrijke functie daar. Heb je daar opleidingen voor gevolgd? Heb je iets gedaan? Of is dat gewoon...
2: Ik ben nog altijd bezig met mijn opleiding. Dus ik heb 2 jaar geleden de Pro League Business School gedaan. En op dit moment doe ik de opleiding van sportief directeur. Ook in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de KBVB. Dus, maar ja, het is, lijkt me logisch dat je in zo'n job vooral kan leren uit de praktijk. Dus we moeten nog heel veel leren, maar we hebben de beste mensen voor ons staan.
3: Maar is vooral het managerachtige ding dat je wil gaan doen? Want je bent altijd een zakenman wel geweest. Of wil je ook ooit trainer worden? Zit dat ook in de ambitie?
2: Trainer zeker niet.
3: Ik denk dat
2: iets te zwaar weegt op het persoonlijke leven. En we hebben al zo'n lange actieve carrière meegemaakt. Dat ik eerder dat gevoel bij dat management heb. Dus ik hoop dat we dat kunnen doen slagen. En we gaan onszelf daarop smijten vanaf 1 september.
1: 1 september, ja. Ik ging nog vragen, want je bent 38 jaar en carrière switch. Wat ga je dan nu nog doen tot 1 september? Ga je toch eens een beetje... niks doen is.
3: Vakantie.
2: Ja, absoluut. We kunnen nu eindelijk eens op vakantie gaan wanneer de kinderen in school eindigen. Dus we gaan even wachten tot het 1 juli is. En dan zijn er ook wat praktische dingen te regelen. Hè. Enerzijds die verhuis, maar dan ook zorgen dat je klaar bent voor fris te starten op 1 september. Dus we gaan er wel de tijd voor nemen samen met het gezin.
3: Ach, voilà.
2: Maar ik ben tegelijkertijd wel blij dat we ook iets hebben om naar uit te kijken en direct aan de slag kunnen gaan.
3: 5 landstitels, een gouden schoen, talloze prijzen, verlaat het veld als clubicoon bij Brugge. Je hebt natuurlijk daarvoor ook wel een ongelooflijke carrière gehad. Dat bleek ook nog maar weer eens de voorbije dagen met alle lofbetuigingen van overal uit de wereld. Hoe kijk je terug op die actieve carrière, Simon?
2: Met heel veel voldoening. Ik denk dat dat het juiste woord is. Anderzijds ook opluchting, want ik ben blij dat het zo gelopen is. Als ik terugkijk op die 20 jaar carrière. En ik had op dat moment gezegd, ja, we gaan dit allemaal bereiken. Dan had niemand mij geloofd, inclusief ikzelf. Dus ja, ik mag heel fier zijn en trots zijn op hetgeen wat geweest is.
1: Bedankt Simon Mignolet. En je weet het, hè, de Limburgers heet je terug van harte welkom vanaf binnenkort.
2: Dat weet ik.
3: West-Vlaanderen wuift je met heel veel dankbaarheid uit Simon. Heel tof gedaan. En veel succes met de actieve carrière. Maar eerst een beetje vakantie nemen inderdaad. Hè. Geniet
2: ja, maar
3: dus,
2: ja, maar
3: dankjewel. Dag Simon.
2: Dankjewel.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Den Dermonde en Loonderzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Job in het Goor, is een zwaar ongeval gebeurd. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen zijn ook bevrijd moeten worden door de brandweer. De verdere afhandeling gaat wellicht nog lang duren. Je blijft daar dus beter weg. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze heeft dan haar diploma openbaar beleid op zak. Wat ze daarna gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
2: Wat ik al opgevangen heb de voorbije weken en maanden is dat ze niet direct aan de slag gaat gaan voor het koningshuis. In de zin van als actieve kroonprinses aan het werk gaan. Want eens dat ze daarmee begint, is er ook geen weg terug voor haar. Wat we wel al met zekerheid weten is dat ze vroeg of laat de handel de Belgische handelsmissies gaat leiden, maar nog niet dit jaar of volgend jaar.
1: Volgens sommige bronnen plant Elisabeth onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Dit is Joe

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Joe 80's en

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
15: wow!
14: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
15: wow!
14: Van Vibra.
16: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen toen een schoolbusje vanmorgen is gegrepen door een trein aan een overweg. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen de klap niet hebben overleefd en of daar kinderen bij zijn. De slagbomen aan de overweg waren wel gesloten, hoort journalist Jeroen van der Aura ter plaatse.
18: Dat is toch wat de burgemeester ons verteld heeft, dat de slagbomen dicht waren op het moment dat het minibusje over de overweg reed. We zien dat hier ook, want de slagboom is geraakt daardoor. Het bestuurder van het busje zou uit de auto gecatapulteerd zijn, maar veel meer info weten we niet.
17: De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de kettingbotsing op de E19 richting Antwerpen is 1 persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer. 4 mensen raakten ook gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Joort Koen van der Zwalm van de brandweer.
19: Liefst voor 8 uur is er hier een ongeval gebeurd op de E19. Vlak voorbij de oprit Sint-Job in de rijrichting van Antwerpen. Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden. Waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen. Om dan de te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over.
17: Alle rijstroken en de pechstrook zijn versperd. Je vermijdt beste omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van €4.000 voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven nu 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt. En de rechter wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
16: Dit is Joe.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is Joe.

0: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh,
5: vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Ise, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Om 7:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af, de spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
2: De treinbestuurder en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Joop in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
4: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. Wij vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
2: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en Vrienden kopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim 550.000 euro voor. Volop zon bij maximaal rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
1: Dit is Joe

0: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Axios hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
10: bij Brico Brico City
9: en Brico Planet...
10: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
11: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, ze gaan even
3: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
15: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 3, 2, 1...
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen...
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Zo ethisch en

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Samen er iets moois van bakken? Das.
8: Wow.
7: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
8: wow.
7: van Vibra.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Bij het dodelijke ongeval in Puggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
11: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
10: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
12: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
10: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europees Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
9: Dit is Joe

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
14: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Dit is...

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoopman.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. In Buggenhout loopt het onderzoek naar de oorzaak van het zware dodelijke ongeval. Een schoolbusje werd vanmorgen geraakt door een trein. Twee middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs en twee volwassenen overleefden dat niet, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
6: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook twee kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
5: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
7: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
5: Er zijn ook 5 kinderen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden vandaag alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is nog niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is ook nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
4: Dit is Joe 80.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Naldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Joe 80's

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

0: samen bakken na school? Dat is
1: wow.
0: Van Vibra. Van muff in magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
1: wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
2: wow.
0: Van Vibra.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
3: in Europa? Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
4: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke vermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
7: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's.
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
1: wow.
8: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow.
8: Van Vibra.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
10: Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanmorgen in Puggenhout in Oost-Vlaanderen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. 4 mensen kwamen om, 2 volwassenen en 2 kinderen. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
11: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
10: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur Kurt Moens.
12: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
10: Nog 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen wel stabiel. Nog een drama op een spooroverweg in Lokeren, ook in Oost-Vlaanderen. Daar is een fietser van rond de 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf toch ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk had hij de aanrijding niet gemerkt. Het is niet duidelijk of hij al opgepakt is. En ik sluit graag af met heugelijk nieuws, want wielerkampioene Lasse Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wieler-icoon Eddy Merckx. De 2 zijn sinds vorig jaar een koppel. Het blijft zonnig en warm rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer.
9: Dit is Joe

0: de Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Dit is...
14: Joe 80s and 90s.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: Joe 80's.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honderd komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
11: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
12: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. De gemeente Buggenhout rouwt na het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein. Er vielen zeker 4 doden. De bestuurder van het busje, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal op dezelfde school in Buggenhout. Daar openen ze ook een rouwhoek. En de gemeente opent een rouwregister. Burgemeester Geert Hermans.
14: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
13: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quintin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek. Wellicht komt het door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld. De definitieve aanpak volgt later. En het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graden gemeten. Dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
4: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren, dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
3: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
5: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
3: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter van der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
2: Dit is Joe.

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
8: Wauw!
7: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
9: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
7: Dat is toch echt wel...
9: Wow.
7: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
9: Wauw!
7: Van Vibra.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: Gratis Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Joe, 80s and 90s.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that
0: happened. KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2 gratis. Nu bij Dag Allemaal.

0: Dit is Joe 80's and 90's. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks aan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
2: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
1: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
1: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij test ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
4: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
1: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Gal werd 2e op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor Vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, ze gaan
3: echt niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
7: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immo's Koopman.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
13: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij AutoFirst.

0: moeite besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honderd komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
6: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
5: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
7: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
5: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
8: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
5: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: vakantiegeld deels bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1 gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
2: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als een kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid die ik ook heb als ouder wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
1: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Lonterzeel vanavond opnieuw op gang komt over een van de 2 sporen. Er woedt een brand in de haven van Zeebrugge. Er hangt een grote rookpluim, mogelijk door een container die in brand vloog. Meer informatie is er nog niet. Er zat geen asbest in de rook bij de zware brand van gisteren in een textielfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Dat laat de gemeente weten. Scholen en crèches bleven daar vandaag nog uit voorzorg dicht. Morgen gaan ze wel weer open. En een serieuze domper voor Alexander Bloks op Roland Garros. Hij moet forfait geven voor zijn wedstrijd in de 2e ronde door een enkel blessure. Bloks verzwikte zijn enkel op training. Hij is 21 en maakte zijn debuut in Parijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
2: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit, die ongerustheid die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
1: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel vanavond opnieuw op gang komt over 1 van de 2 sporen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn meerdere doden gevallen toen ze verfrissing zochten tegen de hitte. In de UK verdronken 4 tieners. In Londen haalden ze 35 graden, dat is daar nog nooit gebeurd zo vroeg in het jaar. In sommige delen van Frankrijk steeg het kwik zelfs tot 39 graden. Daar vielen al zeker 7 doden, van wie 5 die verdronken. Op heel wat Franse stranden staan ook nog geen redders. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys, dat is de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Het was haar debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Rauwera was de hele dag in Buggenhout.
2: Die 5 schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Toch wel een bijzonder zware ongeval.
1: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Piquet kon met haar praten.
4: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
1: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Je hoort Joris Salte van Buitenlandse Zaken.
5: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
1: Het WK voetbal start op 11 juni. In de tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. De Belgische mijnenjager Primula vertrekt overmorgen naar de Middellandse Zee om deel uit te maken van een permanente NAVO-vloot. Dat meldt onze marine. De Primula kan zo sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Het schip keerde onlangs nog terug naar Zeebrugge vanuit de Oostzee. En in Frankrijk komen er 240.000 extra laadpalen bij tegen 2030. 60.000 daarvan zijn supersnelle laders. Dat heeft president Macron aangekondigd. Daarmee zullen er in totaal meer dan 400.000 laadpalen zijn in Frankrijk. Goed nieuws dus voor wie met een elektrische auto naar het zuiden wil. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Pérez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Pérez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe 80s.